warm en licht en goed. Hand in hand naar buiten kijken waar de regen valt. Ik zie het vuur van hoop en twijfel in je ogen.

0: aan ijs.
1: Geluk is toch geen 100.000 gulden. Geluk is ook geen grote diamant. Geluk is nooit in guldens uit te drukken. Geluk is snoepjes

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedendag. Supermarkten en andere grote winkelbedrijven stappen uit werkgeversorganisatie VNO-NCW. Brancheorganisaties Centraal Bureau Levensmiddelenhandel en Raad Nederlandse Detailhandel vinden de contributie te hoog en zeggen dat hun belangen onvoldoende worden behartigd. Het CBL beëindigt het lidmaatschap per 1 januari 2027. De R&D neemt later dit jaar een definitief besluit. Omroep Poont heeft afleveringen van het programma Verboden Liefde offline gehaald, nadat bleek dat twee deelnemers terecht staan in een zedenzaak. Tegen het echtpaar uit Den Bosch heeft het Openbaar Ministerie vorige week 4 jaar cel geëist, wegens onder meer ontucht met pleegkinderen en het bezit en verspreiden van beelden van seksueel kindermisbruik. De mannen waren jaren geleden te zien in het programma, gepresenteerd door Rutger Kastricum. Miniatuurmuseum Mini World Rotterdam is failliet. Volgens bestuurder Mark van Buren is het faillissement onafwendbaar na een lange periode van financiële problemen. Het museum, dat in 2007 opende nabij Rotterdam Centraal, verkeerde al geruime tijd in zwaar weer. De Franse politie heeft zanger Patrick Bruel aangehouden in een onderzoek naar beschuldigingen van seksueel geweld. Volgens het Openbaar Ministerie in Parijs wordt hij verhoord over aangiftes van meerdere vrouwen die stellen tussen 1997 en 2012 slachtoffer te zijn geworden van verkrachting of seksueel geweld. De zaak kwam in maart naar buiten na een publicatie van Franse onderzoeksjournalisten. Het weerbericht. Buiig. En ook vannacht valt nog af en toe een bui. Het koelt af naar 10 tot 13 graden. Morgen begint met af en toe zon en een enkele bui. Tot zover het nieuws op je radio.
0: Verzorgd de beste muziek ooit gemaakt.

Maar vriendje zou ineens begrijpen waarom ze ruzie met hem kreeg. En iedereen zou voor haar buigen als zij de troon besteeg. En 's winters lag er altijd sneeuw en was het lekker warm.

0: in mono of kamerbreed stereo.
1: Zo, maar dat klinkt prettig.
0: Hits Power F.

Nederlands en wat top 40. Is Hits Power FM.

0: Power FM. Tot straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij tapijt en gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij tapijt en gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en gordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders.

0: Your phone, your way.
1: Ken je Radionet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radionet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt Radionet CarPlay, Chromecast en Bluetooth audio. Download Radionet.
2: Radionet met een D.
1: Gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt- en gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux-producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijt-en-gordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hits Power FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet- en radioreclame bij Hits Power FM.
4: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hits Power FM.

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedendag. Supermarkten en andere grote winkelbedrijven stappen uit werkgeversorganisatie VNO-NCW. Brancheorganisaties Centraal Bureau Levensmiddelenhandel en Raad Nederlandse Detailhandel vinden de contributie te hoog en zeggen dat hun belangen onvoldoende worden behartigd. Het CBL beëindigt het lidmaatschap per 1 januari 2027. De RND neemt later dit jaar een definitief besluit. Omroep Poont heeft afleveringen van het programma Verboden Liefde offline gehaald, nadat bleek dat twee deelnemers terecht staan in een zedenzaak. Tegen het echtpaar uit Den Bosch heeft het Openbaar Ministerie vorige week 4 jaar cel geëist, wegens onder meer ontucht met pleegkinderen en het bezit en verspreiden van beelden van seksueel kindermisbruik. De mannen waren jaren geleden te zien in het programma, gepresenteerd door Rutger Kastricum. Miniatuurmuseum Mini World Rotterdam is failliet. Volgens bestuurder Mark van Buren is het faillissement onafwendbaar na een lange periode van financiële problemen. Het museum, dat in 2007 opende nabij Rotterdam Centraal, verkeerde al geruime tijd in zwaar weer. De Franse politie heeft zanger Patrick Bruel aangehouden in een onderzoek naar beschuldigingen van seksueel geweld. Volgens het Openbaar Ministerie in Parijs wordt hij verhoord over aangiftes van meerdere vrouwen die stellen tussen 1997 en 2012 slachtoffer te zijn geworden van verkrachting of seksueel geweld. De zaak kwam in maart naar buiten na een publicatie van Franse onderzoeksjournalisten. Het weerbericht. Buiig. En ook vannacht valt nog af en toe een bui. Het koelt af naar 10 tot 13 graden. Morgen begint met af en toe zon en een enkele bui. Tot zover het nieuws op je radio. Verzorgd door
0: de beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. Jij ook zo'n maagkramp van die generatie webstations? Luister dan naar de grootste van de regio. Hits Power FM.

0: fight back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedendag.
2: Supermarkten en andere grote winkelbedrijven stappen uit werkgeversorganisatie VNO-NCW. Brancheorganisaties Centraal Bureau Levensmiddelenhandel en Raad Nederlandse Detailhandel vinden de contributie te hoog en zeggen dat hun belangen onvoldoende worden behartigd. Het CBL beëindigt het lidmaatschap per 1 januari 2027. De R&D neemt later dit jaar een definitief besluit. Omroep Poont heeft afleveringen van het programma Verboden Liefde offline gehaald, nadat bleek dat 2 deelnemers terecht staan in een zedenzaak. Tegen het echtpaar uit Den Bosch heeft het Openbaar Ministerie vorige week 4 jaar cel geëist, wegens onder meer ontucht met pleegkinderen en het bezit en verspreiden van beelden van seksueel kindermisbruik. De mannen waren jaren geleden te zien in het programma, gepresenteerd door Rutger Kastricum. Miniatuurmuseum Mini World Rotterdam is failliet. Volgens bestuurder Mark van Buren is het faillissement onafwendbaar na een lange periode van financiële problemen. Het museum, dat in 2007 opende nabij Rotterdam Centraal, verkeerde al geruime tijd in zwaar weer. De Franse politie heeft zanger Patrick Bruel aangehouden in een onderzoek naar beschuldigingen van seksueel geweld. Volgens het Openbaar Ministerie in Parijs wordt hij verhoord over aangiftes van meerdere vrouwen die stellen tussen 1997 en 2012 slachtoffer te zijn geworden van verkrachting of seksueel geweld. De zaak kwam in maart naar buiten na een publicatie van Franse onderzoeksjournalisten. Het weerbericht. Buiig. En ook vannacht valt nog af en toe een bui. Het koelt af naar 10 tot 13 graden. Morgen begint met af en toe zon en een enkele bui. Tot zover het nieuws op je radio.
0: Verzorgd de beste muziek ooit gemaakt. Dit is Power FM.

Nederlands en wat top 40. Dat is Hits Power FM.

0: Power FM. Tot straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders en zoals jij is er maar één. Dus willen wij bij de Phonehouse eerst weten wie je bent en horen wat je zoekt. Pas daarna krijg je een advies dat precies past bij jou. De Phonehouse. Your phone, your way.
5: Ken je Radionet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radionet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt Radionet CarPlay, Chromecast en Bluetooth audio. Download Radionet,
6: Radionet met een D,
5: gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt en Gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijtengordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet- en radioreclame bij Hitspower FM.
1: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower FM.

0: right back. Nieuws op je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedendag. Supermarkten en andere grote winkelbedrijven stappen uit werkgeversorganisatie VNO-NCW. Brancheorganisaties Centraal Bureau Levensmiddelenhandel en Raad Nederlandse Detailhandel vinden de contributie te hoog en zeggen dat hun belangen onvoldoende worden behartigd. Het CBL beëindigt het lidmaatschap per 1 januari 2027. De RND neemt later dit jaar een definitief besluit. Omroep Poont heeft afleveringen van het programma Verboden Liefde offline gehaald, nadat bleek dat twee deelnemers terecht staan in een zedenzaak. Tegen het echtpaar uit Den Bosch heeft het Openbaar Ministerie vorige week 4 jaar cel geëist, wegens onder meer ontucht met pleegkinderen en het bezit en verspreiden van beelden van seksueel kindermisbruik. De mannen waren jaren geleden te zien in het programma, gepresenteerd door Rutger Kastricum. Miniatuurmuseum Mini World Rotterdam is failliet. Volgens bestuurder Mark van Buren is het faillissement onafwendbaar na een lange periode van financiële problemen. Het museum, dat in 2007 opende nabij Rotterdam Centraal, verkeerde al geruime tijd in zwaar weer. De Franse politie heeft zanger Patrick Bruel aangehouden in een onderzoek naar beschuldigingen van seksueel geweld. Volgens het Openbaar Ministerie in Parijs wordt hij verhoord over aangiftes van meerdere vrouwen die stellen tussen 1997 en 2012 slachtoffer te zijn geworden van verkrachting of seksueel geweld. De zaak kwam in maart naar buiten na een publicatie van Franse onderzoeksjournalisten. Het weerbericht. Buiig. En ook vannacht valt nog af en toe een bui. Het koelt af naar 10 tot 13 graden. Morgen begint met af en toe zon en een enkele bui. Tot zover het nieuws op je radio.
1: Verzorgd de beste muziek ooit gemaakt.

Nederlands en wat top 40. Is Hits Power FM.

0: Dorpje Radio, ik ben Roos Meijer. Goedendag.
1: Het Nibud waarschuwt dat de voorgestelde kabinetsmaatregelen mensen met een beperking of chronische ziekte financieel zwaar kunnen raken. Zij gaan er volgens het Nibud 100 tot 300 euro per maand op achteruit, bovenop de kosten die zij nu al extra maken. Het kabinet wil 350 miljoen euro aan compensatie vrijmaken, maar hoe dat wordt verdeeld is nog niet duidelijk. De groei van het aantal banen in Nederland kan vertragen als de oorlog in het Midden-Oosten voortduurt en de energieprijzen hoog blijven, meldt het UWV. In het minder gunstige scenario komen er in 3 jaar tijd 75.000 minder banen bij dan wanneer de energieprijzen snel dalen. Vooral industrie, vervoer, opslag en bepaalde regio's zoals Midden-Limburg, Zeeland en Drenthe worden geraakt. De nieuwe werkvisa van $100.000 voor hoogopgeleide buitenlandse werknemers in de Verenigde Staten komen er niet. Een federale rechter in Boston heeft het verhoogde tarief voor het H-1B-visum ongeldig verklaard, omdat hiervoor geen machtiging van het congres was. 20 Amerikaanse staten en de Kamer van Koophandel hadden bezwaar gemaakt tegen de forse verhoging. Bij een opvanglocatie voor minderjarige asielzoekers in Cadet en Keer is in de late avond brand uitgebroken. De politie heeft een verdachte aangehouden en onderzoekt of er sprake is van brandstichting. Niemand raakte gewond, maar het pand werd ontruimd vanwege de rook. Het weerbericht. Een wisselvallige dag. Er zijn wolken en buien, maar ook zonnige perioden. Tijdens droge perioden wordt het 16 tot 18 graden. Bij buien koelt het snel af. Er is een stevige wind en op sommige plekken kans op onweer. Tot zover het nieuws op je radio, verzorgd
2: door de beste muziek ooit gemaakt. Dit is Power FM.

Nederlands en wat top 40. Is Hits Power FM.

0: Power FM. Tot straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders en zoals jij is er maar één. Dus willen wij bij de Phonehouse eerst weten wie je bent en horen wat je zoekt. Pas daarna krijg je een advies dat precies past bij jou. De Phonehouse. Your phone, your way.
5: Ken je Radionet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radionet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Google TV. Ook ondersteunt Radionet CarPlay, Chromecast en Bluetooth Audio. Download Radionet.
6: Radionet met een D.
5: Gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt en Gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux-producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijtengordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet en radioreclame bij Hitspower FM.
1: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower FM. We'll

0: Groepje Radio, ik ben Roos Meijer. Goedendag.
1: De groei van het aantal banen in Nederland kan vertragen als de oorlog in het Midden-Oosten voortduurt en de energieprijzen hoog blijven, meldt het UWV. In het minder gunstige scenario komen er in 3 jaar tijd 75.000 minder banen bij dan wanneer de energieprijzen snel dalen. Vooral industrie, vervoer, opslag en bepaalde regio's zoals Midden-Limburg, Zeeland en Drenthe worden geraakt. Het Nibud waarschuwt dat de voorgestelde kabinetsmaatregelen mensen met een beperking of chronische ziekte financieel zwaar kunnen raken. Zij gaan er volgens het Nibud 100 tot 300 euro per maand op achteruit, bovenop de kosten die zij nu al extra maken. Het kabinet wil 350 miljoen euro aan compensatie vrijmaken, maar hoe dat wordt verdeeld is nog niet duidelijk. Bij een opvanglocatie voor minderjarige asielzoekers in Cadet en Keer is in de late avond brand uitgebroken. De politie heeft een verdachte aangehouden en onderzoekt of er sprake is van brandstichting. Niemand raakte gewond, maar het pand werd ontruimd vanwege de rook. De nieuwe werkvisa van $100.000 voor hoogopgeleide buitenlandse werknemers in de Verenigde Staten komen er niet. Een federale rechter in Boston heeft het verhoogde tarief voor het H-1B-visum ongeldig verklaard, omdat hiervoor geen machtiging van het congres was. 20 Amerikaanse staten en de Kamer van Koophandel hadden bezwaar gemaakt tegen de forse verhoging. Het weerbericht. Een wisselvallige dag. Er zijn wolken en buien, maar ook zonnige perioden. Tijdens droge perioden wordt het 16 tot 18 graden. Bij buien koelt het snel af. Er is een stevige wind en op sommige plekken kans op onweer. Tot zover het nieuws op je radio, verzorgd
2: door de beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. Krijg jij ook zo'n maagkramp van die generatie webstations? Luister dan naar de grootste van de regio. It's Power FM.

0: Nieuws op je radio. Ik ben Roos Meijer. Goedendag.
1: De verhoudingen tussen vakbonden en werkgevers staan onder druk door aanhoudende conflicten over lonen. Volgens werkgeversvereniging AWVN kwam vorig jaar 40% van de 442 afgesloten cao's tot stand via een eindbod van de werkgever. De organisatie ziet die ontwikkeling ook dit jaar doorgaan en wijt dat aan de opstelling van de vakbonden. Duurdere vliegtickets hebben de inflatie in mei opgedreven. Volgens Centraal Bureau voor de Statistiek kosten internationale vluchten 12,3% meer dan een jaar eerder, terwijl ticketprijzen in april nog lager lagen dan een jaar eerder. De inflatie kwam in mei uit op 3,3%, tegen 2,8% een maand eerder. De afgelopen nacht is het rustig gebleven in het Midden-Oosten, na de raketaanvallen van Iran en Israël een dag eerder. Israël en Iran gaven aan hun aanvallen te hebben gestaakt, al blijft de situatie gespannen. Gisteren is ook een Amerikaanse Apache-helikopter neergestort bij de straat van Hormuz, waarbij de twee inzittenden zijn gered. Het Nederlands elftal heeft de laatste oefenwedstrijd voor het WK moeizaam gewonnen. Oranje versloeg Oezbekistan met 2-1, dankzij twee benutte strafschoppen van Cody Gakpo, waarvan de winnende treffer diep in blessuretijd viel. Na een rode kaart voor Guus Stil en een late gelijkmaker van Igor Sergeyev leek Oranje puntenverlies niet meer te ontlopen. Het weerbericht. Een wisselvallige dag. Er zijn wolken en buien, maar ook zonnige perioden. Tijdens droge periode wordt het 16 tot 18 graden. Bij buien koelt het snel af. Er is een stevige wind en op sommige plekken kans op onweer. Tot zover het nieuws op je radio verzorgd.
2: De beste muziek ooit gemaakt. Dit is Power FM.

Nederlands en wat top 40. Dat is Hits Power FM.

0: Power FM. Tot straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. tapijtengordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders en zoals jij is er maar één. Dus willen wij bij de Phonehouse eerst weten wie je bent en horen wat je zoekt. Pas daarna krijg je een advies dat precies past bij jou. De Phonehouse. Your phone, your way.
5: Ken je Radionet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radionet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt Radionet CarPlay, Chromecast en Bluetooth audio. Download Radionet,
6: Radionet met een D,
5: gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt en Gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux-producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijtengordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet en radioreclame bij Hitspower FM.
1: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower FM. We'll

0: technisch kierchje, soms op het Alexanderplein.
1: In mono of kamerbreed stereo.
2: Zo, maar dat klinkt prettig.
1: Hits Power FM.

Mocht ik 's nachts op de oceaan, wanneer de stormwind brult, bezopen op de voorplecht staan, de fles nog half gevuld. En zijn dan onze marconist, het nood zijn SOS, dan gaat mijn laatste goed al wel gestoken in een fles.

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Roos Meijer. Goedendag.
2: Duurdere vliegtickets hebben de inflatie in mei opgedreven. Volgens Centraal Bureau voor de Statistiek kosten internationale vluchten 12,3% meer dan een jaar eerder, terwijl ticketprijzen in april nog lager lagen dan een jaar eerder. De inflatie kwam in mei uit op 3,3% tegen 2,8% een maand eerder. De verhoudingen tussen vakbonden en werkgevers staan onder druk door aanhoudende conflicten over lonen. Volgens werkgeversvereniging AWVN kwam vorig jaar 40% van de 442 afgesloten cao's tot stand via een eindbod van de werkgever. De organisatie ziet die ontwikkeling ook dit jaar doorgaan en wijt dat aan de opstelling van de vakbonden. Het Nederlands elftal heeft de laatste oefenwedstrijd voor het WK moeizaam gewonnen. Oranje versloeg Oezbekistan met 2-1, dankzij twee benutte strafschoppen van Cody Gakpo, waarvan de winnende treffer diep in blessuretijd viel. Na een rode kaart voor Guus Stil en een late gelijkmaker van Igor Sergeyev leek Oranje puntenverlies niet meer te ontlopen. De afgelopen nacht is het rustig gebleven in het Midden-Oosten, na de raketaanvallen van Iran en Israël een dag eerder. Israël en Iran gaven aan hun aanvallen te hebben gestaakt, al blijft de situatie gespannen. Gisteren is ook een Amerikaanse Apache-helikopter neergestort bij de straat van Hormuz, waarbij de twee inzittenden zijn gered. Het weerbericht. Een wisselvallige dag. Er zijn wolken en buien, maar ook zonnige perioden. Tijdens droge perioden wordt het 16 tot 18 graden. Bij buien koelt het snel af. Er is een stevige wind en op sommige plekken kans op onweer. Tot zover het nieuws op je radio verzorgd.
0: De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. Jij ook zo'n maagkrant van die generatie webstations? Luister dan naar de grootste van de regio. It's Power FM.

0: Matter Hard over je speakers.
1: Over je speakers.
0: Speakers.
1: Speakers.
0: Speakers.
1: 24/7
0: online.
1: It's Power FM.
2: Ben je ook zo'n maatland van die generatie webstations? Luister dan naar de grootste van de regio.
0: It's Power FM.

0: Dorpje Radio. Ik ben Roos Meijer. Goedendag.
1: Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft onder meer BYD, Alibaba en Baidu toegevoegd aan de lijst van Chinese bedrijven die volgens het Pentagon banden hebben met het Chinese leger. Door deze toevoeging mogen deze ondernemingen geen defensiecontracten meer krijgen van het Pentagon. In totaal staan nu 188 Chinese bedrijven op deze zogenoemde 1260H-lijst. In de Filipijnen zijn zeker 37 mensen om het leven gekomen door een aardbeving met een kracht van 7,8, de zwaarste in 50 jaar. Er zijn 479 mensen gewond geraakt. Minstens 4 mensen worden vermist en meer dan 20.000 mensen zijn ontheemd. Vooral op Mindanao is veel schade aan huizen, scholen en wegen en honderdduizenden mensen zitten zonder stroom. België stapt na 77 jaar over van de naam CCML naar de Nederlandse benaming Chocomel voor het chocoladedrankje. Producent Friesland Campina maakt de naamswijziging bekend om internationaal eenheid te creëren. In België wordt de verandering begeleid door een campagne met bekende Belgen en speciale acties in de horeca en het openbaar vervoer. In het Midden-Oosten is het afgelopen nacht rustig gebleven na de raketaanvallen van Israël en Iran. Beide landen gaven gistermiddag aan te stoppen met aanvallen, hoewel het staakt het vuren broos blijft. Gisteren is ook een Amerikaanse Apache-helikopter neergestort bij de straat van Hormuz, waarbij de 2 inzittenden zijn gered. Het weerbericht. Een wisselvallige dag. Er zijn wolken en buien, maar ook zonnige perioden. Tijdens droge perioden wordt het 16 tot 18 graden. Bij buien koelt het snel af. Er is een stevige wind en op sommige plekken kans op onweer.
0: Tot zover het nieuws op je radio verzorgd.
2: De beste muziek ooit gemaakt. Dit is H-Power FM.

Nederlands en wat top 40. Is Hits Power FM.

0: Power FM. Tot straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders en zoals jij is er maar één. Dus willen wij bij de Phonehouse eerst weten wie je bent en horen wat je zoekt. Pas daarna krijg je een advies dat precies past bij jou. De Phonehouse. Your phone, your way.
5: Ken je Radionet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radionet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt Radionet CarPlay, Chromecast en Bluetooth audio. Download Radionet,
6: Radionet met een D,
5: gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt en Gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos. Van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs. Of neem een kijkje op tapijtengordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet en radioreclame bij Hitspower FM.
1: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hits Power FM.
7: Altijd en overal. 24 uur per dag.
1: Hits Power FM.

0: op je radio. Ik ben Roos Meijer. Goedendag.
1: In de Filipijnen zijn zeker 37 mensen om het leven gekomen door een aardbeving met een kracht van 7,8. De zwaarste in 50 jaar. Er zijn 479 mensen gewond geraakt. Minstens 4 mensen worden vermist en meer dan 20.000 mensen zijn ontheemd. Vooral op Mindanao is veel schade aan huizen, scholen en wegen en honderdduizenden mensen zitten zonder stroom. Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft onder meer BYD, Alibaba en Baidu toegevoegd aan de lijst van Chinese bedrijven die volgens het Pentagon banden hebben met het Chinese leger. Door deze toevoeging mogen deze ondernemingen geen defensiecontracten meer krijgen van het Pentagon. In totaal staan nu 188 Chinese bedrijven op deze zogenoemde 1260H-lijst. In het Midden-Oosten is het afgelopen nacht rustig gebleven na de raketaanvallen van Israël en Iran. Beide landen gaven gistermiddag aan te stoppen met aanvallen, hoewel het staakt het vuren broos blijft. Gisteren is ook een Amerikaanse Apache-helikopter neergestort bij de straat van Hormuz, waarbij de 2 inzittenden zijn gered. België stapt na 77 jaar over van de naam Sesamel naar de Nederlandse benaming Chocomel voor het chocoladedrankje. Producent Friesland Campina maakt de naamswijziging bekend om internationaal eenheid te creëren. In België wordt de verandering begeleid door een campagne met bekende Belgen en speciale acties in de horeca en het openbaar vervoer. Het weerbericht. Een wisselvallige dag. Er zijn wolken en buien, maar ook zonnige perioden. Tijdens droge perioden wordt het 16 tot 18 graden. Bij buien koelt het snel af. Er is een stevige wind. Begin van de avond is een grotere kans op felle buien met onweer en windstoten. Tot zover het nieuws op je radio, verzorgd
2: door... De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. Krijg jij ook zo'n maagkramp van die generatie webstations? Luister dan naar de grootste van de regio. It's Power FM.

0: with the choices he's made. Well, if you can't find...
1: We'll be right back.
2: Nieuws op je radio. Ik ben Roos Meijer. Goedendag.
3: De Keniaanse politie heeft in Nanyuki traangas gebruikt bij een protest tegen een Amerikaans quarantainecentrum voor ebola, waarbij 6 demonstranten zijn aangehouden. De bouw van het centrum is voorlopig verboden door de rechter, maar de voorbereidingen gaan door. In de Democratische Republiek Congo zijn bij een ebola-uitbraak sinds mei zeker 100 doden en ruim 500 besmettingen gemeld. India heeft vorige maand bijna 5000 mensen naar Bangladesh uitgezet, omdat zij volgens de Indiase autoriteiten niet konden aantonen dat ze Indiase staatsburgers zijn. In West-Bengalen worden sinds een verkiezingswinst van de BJP strengere controles op migranten uitgevoerd en zijn meer dan 800 mensen vastgezet in detentiecentra. Bangladesh heeft India herhaaldelijk gevraagd te stoppen met de uitzettingen. Bij een explosie in een auto in de stad Balashitsja, ten oosten van Moskou, is een man om het leven gekomen. De ontploffing gebeurde rond 5:30 in de ochtend, waarna de BMW X3 in brand vloog en tegen een stilstaande auto botste. De identiteit van het slachtoffer is niet bekendgemaakt. En de autoriteiten onderzoeken het incident. De Oranjevrouwen spelen vanavond om 9 uur in Almelo een WK-kwalificatiewedstrijd tegen Polen. Nederland moet winnen en hopen op een gelijkspel bij Frankrijk tegen Ierland om zich rechtstreeks te plaatsen voor het WK. Het duel is live te volgen op NPO 3 via nos.nl, de NOS-app en NPO Radio 1. Het weerbericht. Een wisselvallige dag. Er zijn wolken en buien, maar ook zonnige perioden. Tijdens droge perioden wordt het 16 tot 18 graden. Bij buien koelt het snel af. Er is een stevige wind. Begin van de avond is een grotere kans op felle buien met onweer en windstoten. Tot zover het nieuws op je radio verzorgd.
4: De beste muziek ooit gemaakt. Dit is Power FM.

op een avond, hij viel, net als elke keer. Het publiek lachte luid, maar voor hem was het

dans en wat top 40. Is Hits Power FM.

0: Power FM. Tot straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hosting provider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders en zoals jij is er maar één. Dus willen wij bij de Phonehouse eerst weten wie je bent en horen wat je zoekt. Pas daarna krijg je een advies dat precies past bij jou. De Phonehouse. Your phone, your way.
5: Ken je RadioNet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. RadioNet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt RadioNet CarPlay, Chromecast en Bluetooth Audio. Download RadioNet,
6: RadioNet met een D,
5: gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt en Gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonneluxe producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijtengordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet en radioreclame bij Hitspower FM.
1: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hits Power FM. Meer informatie over ons? Ga dan naar Hits Power.

0: be right back.
1: Zet nieuws op je radio. Ik ben Roos Meijer. Goedendag. De Iraanse voetbalbond zegt dat WK-tickets voor supporters uit Iran onverwacht zijn ingetrokken. Volgens de bond is onduidelijk wie het besluit heeft genomen, maar wordt de verantwoordelijkheid bij de Verenigde Staten gelegd. De bond noemt de gang van zaken onacceptabel, omdat veel Iraanse fans al reisplannen hadden gemaakt voor het WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. De Keniaanse politie heeft in Nanyuki traangas gebruikt bij een protest tegen een Amerikaans quarantainecentrum voor ebola, waarbij 6 demonstranten zijn aangehouden. De bouw van het centrum is voorlopig verboden door de rechter, maar de voorbereidingen gaan door. In de Democratische Republiek Congo zijn bij een ebola-uitbraak sinds mei zeker 100 doden en ruim 500 besmettingen gemeld. De Iraanse voetbalbond zegt dat WK-tickets voor supporters uit Iran onverwacht zijn ingetrokken. Volgens de bond is onduidelijk wie het besluit heeft genomen, maar wordt de verantwoordelijkheid bij de Verenigde Staten gelegd. De bond noemt de gang van zaken onacceptabel, omdat veel Iraanse fans al reisplannen hadden gemaakt voor het WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Bij een explosie in een auto in de stad Balashitsja, ten oosten van Moskou, is een man om het leven gekomen. De ontploffing gebeurde rond 5:30 in de ochtend, waarna de BMW X3 in brand vloog en tegen een stilstaande auto botste. De identiteit van het slachtoffer is niet bekendgemaakt en de autoriteiten onderzoeken het incident. Het weerbericht. Een wisselvallige dag. Er zijn wolken en buien, maar ook zonnige perioden. Tijdens droge perioden wordt het 16 tot 18 graden. Bij buien koelt het snel af. Er is een stevige wind. Begin van de avond is een grotere kans op felle buien met onweer en windstoten. Tot zover het nieuws op je radio, verzorgd
0: door de beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. Krijg jij ook zo'n maagkramp van die generatie webstations? Luister dan naar de grootste van de regio. It's Power FM.

Frans en wat top 40. Is Hits Power FM.

0: Radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedendag. Drie verdachten zijn opgepakt bij invallen in Nederland en Duitsland. In een groot onderzoek naar internationale cocaïnesmokkel. De politie nam bij vier drugstransporten in totaal 250.000 kilo cocaïne met een straatwaarde van 180 miljoen euro in beslag. In totaal werden 27 bedrijfspanden en woonhuizen doorzocht en werken de opsporingsdiensten van beide landen samen. De politie in Amsterdam heeft een 35-jarige man uit Amstelveen aangehouden op verdenking van het verwonden van de minderjarige zoon van paroolcolumnist Yesim Candan met een kettingslot. Het incident gebeurde vorige week onder een tunneltje aan de Parnassusweg in Amsterdam-Zuid. De verdachte wordt verhoord en de politie onderzoekt een mogelijk verband met een eerder verschenen column van Candan. Het tweedaagse bezoek van de Chinese president Xi Jinping aan de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un is afgerond. De landen willen hun samenwerking op politiek, cultureel, economisch, diplomatiek en militair gebied verder uitbreiden. Onder meer met meer treinen en vluchten. Xi en zijn vrouw bezochten na afloop de China-Noord-Korea vriendschapstoren en planten samen met Kim een spar. Het Italiaanse ministerie van Cultuur heeft een schilderij uit 1350 onterecht als werk uit 1850 getaxeerd, waardoor het voor 38.000 euro naar Zwitserland mocht worden geëxporteerd. Na restauratie bleek het werk tot ruim een half miljoen euro waard. Pogingen van Italië om het schilderij terug te krijgen via de rechter zijn afgewezen. Het weerbericht. Een wisselvallige dag. Er zijn wolken en buien, maar ook zonnige perioden. Tijdens droge perioden wordt het 16 tot 18 graden. Bij buien koelt het snel af. Er is een stevige wind. Begin van de avond is er grotere kans op felle buien met onweer en windstoten. Tot zover het nieuws op je radio.
1: Verzorgd de beste muziek ooit gemaakt. Dit is Power FM.

Nederlands en wat top 40. Is Hits Power FM.

0: Power FM. Tot straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders en zoals jij is er maar één. Dus willen wij bij de Phonehouse eerst weten wie je bent en horen wat je zoekt. Pas daarna krijg je een advies dat precies past bij jou. De Phonehouse. Your phone, your way.
5: Ken je Radionet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radionet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt Radionet CarPlay, Chromecast en Bluetooth audio. Download Radionet,
6: Radionet met een D,
5: gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt en Gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos. Van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs. Of neem een kijkje op tapijtengordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet en radioreclame bij Hitspower FM.
1: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower FM.

0: Radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedendag. De politie in Amsterdam heeft een 35-jarige man uit Amstelveen aangehouden op verdenking van het verwonden van de minderjarige zoon van paroolcolumnist Yesim Candan met een kettingslot. Het incident gebeurde vorige week onder een tunneltje aan de Parnassusweg in Amsterdam-Zuid. De verdachte wordt verhoord en de politie onderzoekt een mogelijk verband met een eerder verschenen column van Candan. Drie verdachten zijn opgepakt bij invallen in Nederland en Duitsland, in een groot onderzoek naar internationale cocaïnesmokkel. De politie nam bij vier drugstransporten in totaal 250.000 kilo cocaïne met een straatwaarde van 180 miljoen euro in beslag. In totaal werden 27 bedrijfspanden en woonhuizen doorzocht en werken de opsporingsdiensten van beide landen samen. Het Italiaanse ministerie van Cultuur heeft een schilderij uit 1350 onterecht als werk uit 1850 getaxeerd, waardoor het voor 38.000 euro naar Zwitserland mocht worden geëxporteerd. Na restauratie bleek het werk tot ruim een half miljoen euro waard. Pogingen van Italië om het schilderij terug te krijgen via de rechter zijn afgewezen. Het tweedaagse bezoek van de Chinese president Xi Jinping aan de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un is afgerond. De landen willen hun samenwerking op politiek, cultureel, economisch, diplomatiek en militair gebied verder uitbreiden. Onder meer met meer treinen en vluchten. Xi en zijn vrouw bezochten na afloop de China-Noord-Korea vriendschapstoren en planten samen met Kim een spar. Het weerbericht. Een wisselvallige dag. Er zijn wolken en buien, maar ook zonnige perioden. Tijdens droge perioden wordt het 16 tot 18 graden. Bij buien koelt het snel af. Er is een stevige wind. Begin van de avond is er grotere kans op felle buien met onweer en windstoten. Tot zover het nieuws op je radio.
1: Verzorgd de beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. Jij ook zo'n maagkrant van die generatie webstations? Luister dan naar de grootste van de regio. It's Power FM.

dans en wat top 40. Is Hits Power FM.

0: Radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedendag. Bij Israëlische luchtaanvallen op de Zuid-Libanese stad Tyrus zijn minstens 8 mensen om het leven gekomen en raakten 32 anderen gewond, meldt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. Ook hulpverleners van het Rode Kruis zijn gewond geraakt. Israël riep vooraf burgers op te evacueren en zegt dat de aanval gericht was op doelen van Hezbollah. Nederland en Marokko kunnen binnenkort makkelijker verdachten en criminelen aan elkaar uitleveren, nadat de Tweede Kamer met grote meerderheid heeft ingestemd met het uitleveringsverdrag dat 3 jaar geleden werd getekend. Alleen de Partij voor de Dieren en DENK stemden tegen het verdrag. Marokko levert in principe geen eigen staatsburgers uit, maar kan deze verdachten in eigen land vervolgen. Een Somalische topscheidsrechter is bij aankomst in de Verenigde Staten geweigerd, terwijl een Iraakse spits 7 uur werd vastgehouden door de Amerikaanse grenspolitie. Supporters uit Iran zijn niet meer welkom op het WK voetbal. Het toernooi in de VS, Mexico en Canada start over 2 dagen met 48 deelnemende landen. FC Twente ziet Mats Rots per direct vertrekken naar TSG Hoffenheim, waar hij een contract tekent tot en met de zomer van 2031. Volgens verschillende media ontvangt Twente ongeveer 16 miljoen euro voor de transfer. Het hoogste bedrag dat de club ooit kreeg voor een speler. Rots speelde 43 officiële wedstrijden voor Twente, scoorde 5 keer en gaf 5 assists. Het weerbericht. Een wisselvallige dag. Er zijn wolken en buien, maar ook zonnige perioden. Tijdens droge perioden wordt het 16 tot 18 graden. Bij buien koelt het snel af. Er is een stevige wind. Begin van de avond is er grotere kans op felle buien met onweer en windstoten. Tot zover het nieuws op je radio.
1: Verzorgd de beste muziek ooit gemaakt. Dit is Power FM.

zal doorgaan als water uit de kraan. Ja, ik zal doorgaan. De kip zei tot de haan: we zullen doorgaan. We zullen doorgaan. Tot het een hit zal zijn. We zullen doorgaan. Ik wil in losse groeven staan. Dus moet ik doorgaan. Het graan heeft de orkaan doorstaan door te gaan. Dus wil ik doorgaan. Tot het een hit zal zijn. Ja, ik zal doorgaan. Ik wil dwars door iedere beeldbuis gaan en doorgaan. Ik heb duis achter me staan. Dus ik kan doorgaan. Ja, ik kan doorgaan. Tot het een hit zal zijn. We willen doorgaan. Het heeft geen zin om terug te gaan.

tot het een hit zal zijn. We zullen doorgaan. Ik zing naakt als een sopraan. We willen doorgaan.

dance en wat top 40. Is Hits Power FM.

0: Power FM. Tot straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar itspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. tapijtengordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders en zoals jij is er maar één. Dus willen wij bij de Phone House eerst weten wie je bent en horen wat je zoekt. Pas daarna krijg je een advies dat precies past bij jou. De Phone House. Your phone, your way.
5: Ken je Radio Netto? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radio Net is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt Radio Net CarPlay, Chromecast en Bluetooth Audio. Download Radio Net, gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt en Gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos. Van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs. Of neem een kijkje op tapijtengordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hits Power FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet en radioreclame bij Hits Power FM.
1: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hits Power FM.

0: Radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedendag. Nederland en Marokko kunnen binnenkort makkelijker verdachten en criminelen aan elkaar uitleveren, nadat de Tweede Kamer met grote meerderheid heeft ingestemd met het uitleveringsverdrag dat 3 jaar geleden werd getekend. Alleen de Partij voor de Dieren en DENK stemden tegen het verdrag. Marokko levert in principe geen eigen staatsburgers uit, maar kan deze verdachten in eigen land vervolgen. Bij Israëlische luchtaanvallen op de Zuid-Libanese stad Tyrus zijn minstens 8 mensen om het leven gekomen en raakten 32 anderen gewond, meldt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. Ook hulpverleners van het Rode Kruis zijn gewond geraakt. Israël riep vooraf burgers op te evacueren en zegt dat de aanval gericht was op doelen van Hezbollah. FC Twente ziet Mats Rots per direct vertrekken naar TSG Hoffenheim, waar hij een contract tekent tot en met de zomer van 2031. Volgens verschillende media ontvangt Twente ongeveer 16 miljoen euro voor de transfer. Het hoogste bedrag dat de club ooit kreeg voor een speler. Rots speelde 43 officiële wedstrijden voor Twente, scoorde 5 keer en gaf 5 assists. Een Somalische topscheidsrechter is bij aankomst in de Verenigde Staten geweigerd, terwijl een Iraakse spits 7 uur werd vastgehouden door de Amerikaanse grenspolitie. Supporters uit Iran zijn niet meer welkom op het WK voetbal. Het toernooi in de VS, Mexico en Canada start over 2 dagen met 48 deelnemende landen. Het weerbericht. Na stevige buien wordt het later vanavond en vannacht vaker droog met opklaringen. Vooral in de kustgebieden is nog kans op een bui. De minima komen uit tussen 7 en 11 graden. Woensdag is er opnieuw een afwisseling van buien en zonnige momenten. Tot zover het nieuws op je radio.
1: Verzorgd de beste muziek ooit gemaakt. Dit is Power FM.

0: heeft ons gevonden. Het station met de hits.
1: Hits Power FM.
0: Hits, de beste muziek ooit gemaakt.
1: Hits Power

Nederlands en wat top 40. Dat is Hits Power FM.

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedendag. In Belfast is gisteravond een man zwaar gewond geraakt bij een mesaanval. De verdachte, vermoedelijk een Soedanese man met een verblijfsvergunning voor Noord-Ierland, is opgepakt op verdenking van moord. Politie gaat niet uit van een terroristisch motief en roept op tot kalmte na oproepen tot protesten op sociale media. Een 81-jarige man uit Assen is veroordeeld tot 10 jaar cel voor het doden van zijn 72-jarige echtgenote in augustus vorig jaar. Volgens de rechtbank bracht de man zijn vrouw om het leven, gebruikte hij fors geweld en dumpte hij haar lichaam in een kanaal bij Tinarlo. De rechtbank acht doodslag bewezen en vindt de man verminderd toerekeningsvatbaar. Het luchtalarm blijft in Nederland bestaan en verdwijnt niet op de eerste dag van januari 2028. Er komt een nieuw systeem dat landelijk bediend kan worden en nieuwe geluidssignalen krijgt. Het luchtalarm blijft naast NL Alert bestaan en wordt gekoppeld aan een detectiesysteem van Defensie. Space gaat naar de beurs en beleggers wereldwijd schrijven zich massaal in voor aandelen. Ondanks dat het bedrijf volgens de eigen documenten momenteel verlies leidt en geen winst of dividend verwacht. Vrijdag wordt duidelijk wie aandelen krijgt, na sluiting van de inschrijving om 12 uur 's middags. Elon Musk houdt na de beursgang ruim 80% van de stemrechten. Het weerbericht. Na stevige buien wordt het later vanavond en vannacht vaker droog met opklaringen. Vooral in de kustgebieden is nog kans op een bui. De minima komen uit tussen 7 en 11 graden. Woensdag is er opnieuw een afwisseling van buien en zonnige momenten. Tot zover het nieuws op je radio.
0: Verzorgd de beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM.

0: de minder gelovigen. Gisteren ging ik naar de cinema.
1: Olé, olé.
0: U weet wel, met zo'n doek en een camera.
1: Olé, olé.
0: En wat ik daar zag, heeft mij blij gemaakt.
1: Olé, olé.
0: Wat ik daar zag, heeft mij diep geraakt.
1: Olé, olé.
0: Ik zag de grootvader van Prince en hij leidde daar een kerkdienst.
1: Olé, olé.
0: O, hoe beminde gelovigen, dat was nogal eens een kerkdienst.
1: Olé, olé.
0: Niet zoals hier waarmee je uitgescheten krijgt en hier met een wezenloos grijs kostuum komt luisteren naar een mummelende pastoor.
1: Olé, olé.
0: Nee, het was een stel uitgelaten zwarte apen en de zotse stond van voor.
1: Olé, olé.
0: En ik bezweer u, beminde gelovigen,

En toen dacht ik bij mijn gelovigen, waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte? Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel parten? Zwijg me van de laatste kutgroep uit Engeland. Spreek me liever van Tina Turner haar onderkant. Zwijg me van de gasten die goed kunnen zuipen. Je moest eens zien hoe dat ze s'nachts daar

0: Nederlands en wat top 40. Dat is Hits Power FM.
1: Meisjes met rode haren, die kunnen kussen.
0: Hits Power FM. Tot straks, na de commercials.
2: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
3: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
4: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en gordijnshop.nl.
5: Iedereen is anders en zoals jij is er maar één. Dus willen wij bij de Phonehouse eerst weten wie je bent en horen wat je zoekt. Pas daarna krijg je een advies dat precies past bij jou. De Phonehouse. Your phone, your way.
6: Ken je Radionet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radionet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt Radionet CarPlay, Chromecast en Bluetooth audio. Download Radionet.
7: Radionet met een D.
6: Gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
4: Tapijt en Gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux-producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijtengordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hits Power FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet en radioreclame bij Hits Power FM.
2: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hits Power FM.

0: Radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedendag. Horecagelegenheden in Edam-Volendam stoppen met het gebruik van siervuurwerk, zoals sterretjes en fonteinen. De afspraak is vastgelegd in een convenant dat is ondertekend door horecaondernemers en de gemeente. Het initiatief komt van twee overlevenden van de brand in Café Het Hemeltje, mede naar aanleiding van een dodelijke brand afgelopen nieuwjaarsnacht in een Zwitsers skioord. In Belfast is gisteravond een man zwaar gewond geraakt bij een mesaanval. De verdachte, vermoedelijk een Soedanese man met een verblijfsvergunning voor Noord-Ierland, is opgepakt op verdenking van moord. Politie gaat niet uit van een terroristisch motief en roept op tot kalmte na oproepen tot protesten op sociale media. Space gaat naar de beurs en beleggers wereldwijd schrijven zich massaal in voor aandelen. Ondanks dat het bedrijf volgens de eigen documenten momenteel verlies leidt en geen winst of dividend verwacht. Vrijdag wordt duidelijk wie aandelen krijgt, na sluiting van de inschrijving om 12 uur 's middags. Elon Musk houdt na de beursgang ruim 80% van de stemrechten. Het luchtalarm blijft in Nederland bestaan en verdwijnt niet op de eerste dag van januari 2028. Er komt een nieuw systeem dat landelijk bediend kan worden en nieuwe geluidssignalen krijgt. Het luchtalarm blijft naast NL Alert bestaan en wordt gekoppeld aan een detectiesysteem van Defensie. Het weerbericht. Meest droog met opklaringen. Vooral in de kustgebieden is nog kans op een bui. De minima komen uit tussen 7 en 11 graden. Woensdag is er opnieuw een afwisseling van buien en zonnige momenten. Tot zover het nieuws op je radio.
1: Verzorgd de beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. Jij ook zo'n maagkrant van die generatie webstations? Luister dan naar de grootste van de regio. Hits Power FM.

razen, tot ze stil is met jou bij mij. Kan ik alles, wil ik alles en ik weet dat ik straks zonder veel te klein en niks meer waard ben en geen dag meer door kan. Het komt door jou, dat komt gewoon door jou.

Nederlands en wat top 40. Is Hits Power FM.

0: Tijdperk. Nieuws op je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedendag. Op Ameland is onlangs een verzwakte lammergier gevonden. Een roofvogel die in Nederland vrijwel nooit voorkomt. De vogel werd eind vorige maand ontdekt door een boswachter en is overgebracht naar een wildopvang in Ureterp. De lammergier wordt nog onderzocht en zal uiteindelijk in Zwitserland worden uitgezet. Frankrijk en Duitsland stoppen met de ontwikkeling van het gezamenlijke gevechtsvliegtuig Future Combat Air System, na 9 jaar samenwerking en het uitgeven van enkele miljarden euro's. De landen werden het niet eens over technische eisen en de werkverdeling tussen bedrijven. Duitsland zoekt nu nieuwe partners en er is een groep van 8 Europese bedrijven die een alternatief wil ontwikkelen. Iraanse strijdkrachten hebben gisteren een Amerikaanse gevechtshelikopter neergehaald bij de straat van Hormuz. De 2 piloten zijn ongedeerd gered door een maritieme drone, wat volgens het Amerikaanse leger niet eerder is voorgekomen. Iran heeft nog niet op de beschuldiging gereageerd en het is onduidelijk of de actie opzettelijk was. De wereld is volgens de nieuwe Global Peace Index voor het 12e jaar op rij minder vreedzaam geworden. Er zijn nu 61 actieve conflicten tussen staten, het hoogste aantal sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog. En de economische schade door geweld wordt geschat op bijna 19 biljoen euro. Nederland staat op plek 17 van de ranglijst en wordt omschreven als een gevestigde middenmacht. Het weerbericht. Meest droog met opklaringen, vooral in de kustgebieden is nog kans op een bui. De minima komen uit tussen 7 en 11 graden. Woensdag is er opnieuw een afwisseling van buien en zonnige momenten. Tot zover het nieuws op je radio.
1: Verzorgd de beste muziek ooit gemaakt. Dit is Power FM.

dans en wat top 40. Is Hits Power FM.

0: Power FM. Tot straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders

0: Your phone, your way.
1: Ken je Radionet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radionet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt Radionet CarPlay, Chromecast en Bluetooth audio. Download Radionet,
2: Radionet met een D,
1: gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt- en gordijnshop Emme biedt u de mooiste Zonnelux-producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emme. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijt-en-gordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hits Power FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet en radioreclame bij Hits Power FM.
4: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hits Power FM.

checking out the reports.

0: Radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedendag. In Bokstel is een persoon overleden doordat een boom op een bestelbusje viel op de Keulse baan. De boom werd na het incident met een kraan van het voertuig gehaald en de weg werd afgesloten. Over een lengte van 300 meter worden alle bomen aan de weg gecontroleerd door een deskundige. Op Ameland is een verzwakte lammergier gevonden. De zeldzame roofvogel werd eind vorige maand door een boswachter aangetroffen in de bosjes en overgebracht naar vogelopvang De Vugelhelling. Volgens de opvang was het dier uitgeput en had het vermoedelijk lange tijd niet gegeten. Archeologen hebben bij werkzaamheden in het Beekdal Nieuwe Drostendiep, nabij Emmen, ruim 3000 historische objecten gevonden. Het gaat om onder andere gereedschap, sieraden en gebruiksvoorwerpen uit perioden van de steentijd tot en met de Tweede Wereldoorlog. Tot de vondsten behoren een gouden ring uit de 3e of 4e eeuw en een fibula uit vermoedelijk de 10e of 11e eeuw. De directeur van de Hongaarse corruptiewaakhond, Ferenc Biro, is aangeklaagd voor onder meer verduistering en het vervalsen van documenten. Volgens het Openbaar Ministerie zou hij 400.000 euro van zijn organisatie hebben verduisterd, onder meer voor de renovatie van zijn huis. Biro ontkent de aantijgingen. Het weerbericht. Meest droog met opklaringen. Vooral in de kustgebieden is nog kans op een bui. De minima komen uit tussen 7 en 11 graden. Woensdag is er opnieuw een afwisseling van buien en zonnige momenten. Tot zover het nieuws op je radio.
1: Verzorgd de beste muziek ooit gemaakt. Dit is Power FM.

Radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedendag. In Bokstel is een persoon overleden doordat een boom op een bestelbusje viel op de Keulse baan. De boom werd na het incident met een kraan van het voertuig gehaald en de weg werd afgesloten. Over een lengte van 300 meter worden alle bomen aan de weg gecontroleerd door een deskundige. Op Ameland is een verzwakte lammergier gevonden.

0: De zeldzame roofvogel werd eind vorige maand door een boswachter aangetroffen in de bosjes en overgebracht naar vogelopvang De Vugelhelling. Volgens de opvang was het dier uitgeput en had het vermoedelijk lange tijd niet gegeten. Archeologen hebben bij werkzaamheden in het Beektal Nieuwe Drostendiep, nabij Emmen, ruim 3000 historische objecten gevonden. Het gaat om onder andere gereedschap, sieraden en gebruiksvoorwerpen uit perioden van de steentijd tot en met de Tweede Wereldoorlog. Tot de vondsten behoren een gouden ring uit de 3e of 4e eeuw en een fibula uit vermoedelijk de 10e of 11e eeuw. De directeur van de Hongaarse corruptiewaakhond, Ferenc Biro, is aangeklaagd voor onder meer verduistering en het vervalsen van documenten. Volgens het Openbaar Ministerie zal hij 400.000 euro van zijn organisatie hebben verduisterd, onder meer voor de renovatie van zijn huis. Biro ontkent de aantijgingen. Het weerbericht. Meest droog met opklaringen. Vooral in de kustgebieden is nog kans op een bui. De minima komen uit tussen 7 en 11 graden. Woensdag is er opnieuw een afwisseling van buien en zonnige momenten. Tot zover het nieuws op je radio.
1: Verzorgd de beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. Krijg jij ook zo'n maagkramp van die generatie webstations? Luister dan naar de grootste van de regio. It's Power FM.

0: werd ons gevonden. Het station met de hits.
1: It's Power FM.
0: It's Mono. Power FM. Of kamerbreed stereo.
2: Zo, maar dat klinkt pittig.
1: It's Power FM.

Nederlands en wat top 40. Is Hits Power FM.

0: Power FM. Tot straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar itspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. tapijtengordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders en zoals jij is er maar één. Dus willen wij bij de Phonehouse eerst weten wie je bent en horen wat je zoekt. Pas daarna krijg je een advies dat precies past bij jou. De Phonehouse. Your phone, your way.
5: Ken je Radionet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radionet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt Radionet CarPlay, Chromecast en Bluetooth audio. Download Radionet
6: met een D
5: gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt en Gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijtengordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet en radioreclame bij Hitspower FM.
1: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower FM. We'll be right back.

0: Altijd raak. Altijd hits. Laat hem staan op Hits Power FM.
1: Overal, 24 uur per dag.
0: Hits Power FM.

Radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedendag. In Bokstel is een persoon overleden doordat een boom op een bestelbusje viel op de Keulse baan. De boom werd na het incident met een kraan van het voertuig gehaald en de weg werd afgesloten. Over een lengte van 300 meter worden alle bomen aan de weg gecontroleerd door een deskundige. Op Ameland is een verzwakte lammergier gevonden. De zeldzame roofvogel werd eind vorige maand door een boswachter aangetroffen in de bosjes en overgebracht naar vogelopvang De Vugelhelling. Volgens de opvang was het dier uitgeput en had het vermoedelijk lange tijd niet gegeten. Archeologen hebben bij werkzaamheden in het Beekdal Nieuwe Drostendiep, nabij Emmen, ruim 3000 historische objecten gevonden. Het gaat om onder andere gereedschap, sieraden en gebruiksvoorwerpen uit perioden van de steentijd tot en met de Tweede Wereldoorlog. Tot de vondsten behoren een gouden ring uit de derde of vierde eeuw en een fibula uit vermoedelijk de

0: 10e of 11e eeuw. De directeur van de Hongaarse corruptiewaakhond, Ferenc Bíró, is aangeklaagd voor onder meer verduistering en het vervalsen van documenten. Volgens het Openbaar Ministerie zou hij 400.000 euro van zijn organisatie hebben verduisterd, onder meer voor de renovatie van zijn huis. Bíró ontkent de aantijgingen. Het weerbericht. Meest droog met opklaringen. Vooral in de kustgebieden is nog kans op een bui. De minima komen uit tussen 7 en 11 graden. Woensdag is er opnieuw een afwisseling van buien en zonnige momenten. Tot zover het nieuws op je radio.
1: Verzorg beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. Krijg jij ook zo'n maagkramp van die generatie webstations? Luister dan naar de grootste van de regio. It's Power FM.

0: Lightback. Nieuws op je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedendag. In Bokstel is een persoon overleden doordat een boom op een bestelbusje viel op de Keulse baan. De boom werd na het incident met een kraan van het voertuig gehaald en de weg werd afgesloten. Over een lengte van 300 meter worden alle bomen aan de weg gecontroleerd door een deskundige. Op Ameland is een verzwakte lammergier gevonden. De zeldzame roofvogel werd eind vorige maand door een boswachter aangetroffen in de bosjes en overgebracht naar vogelopvang De Vugelhelling. Volgens de opvang was het dier uitgeput en had het vermoedelijk lange tijd niet gegeten. Archeologen hebben bij werkzaamheden in het Beekdal Nieuwe Drostendiep, nabij Emmen, ruim 3000 historische objecten gevonden. Het gaat om onder andere gereedschap, sieraden en gebruiksvoorwerpen uit perioden van de steentijd tot en met de Tweede Wereldoorlog. Tot de vondsten behoren een gouden ring uit de 3e of 4e eeuw en een fibula uit vermoedelijk de 10e of 11e eeuw. De directeur van de Hongaarse corruptiewaakhond, Ferenc Biro, is aangeklaagd voor onder meer verduistering en het vervalsen van documenten. Volgens het Openbaar Ministerie zou hij 400.000 euro van zijn organisatie hebben verduisterd, onder meer voor de renovatie van zijn huis. Biro ontkent de aantijgingen. Het weerbericht. Meest droog met opklaringen. Vooral in de kustgebieden is nog kans op een bui. De minima komen uit tussen 7 en 11 graden. Woensdag is er opnieuw een afwisseling van buien en zonnige momenten. Tot zover het nieuws op je radio. Verzorgd
1: de beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. Jij ook zo'n maagkrant van die generatie webstations? Luister dan naar de grootste van de regio. Hits Power FM.

0: FM. Tot straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders en zoals jij is er maar één. Dus willen wij bij de Phonehouse eerst weten wie je bent en horen wat je zoekt. Pas daarna krijg je een advies dat precies past bij jou. De Phonehouse. Your phone, your way.
5: Ken je Radionet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radionet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt Radionet CarPlay, Chromecast en Bluetooth audio. Download Radionet,
6: Radionet met een D,
5: gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt en Gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux-producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijtengordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet- en radioreclame bij Hitspower FM.
1: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower FM. We'll

0: je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedendag. In Bokstel is een persoon overleden doordat een boom op een bestelbusje viel op de Keulse baan. De boom werd na het incident met een kraan van het voertuig gehaald en de weg werd afgesloten. Over een lengte van 300 meter worden alle bomen aan de weg gecontroleerd door een deskundige. Op Ameland is een verzwakte lammergier gevonden. De zeldzame roofvogel werd eind vorige maand door een boswachter aangetroffen in de bosjes en overgebracht naar vogelopvang De Vugelhelling. Volgens de opvang was het dier uitgeput en had het vermoedelijk lange tijd niet gegeten. Archeologen hebben bij werkzaamheden in het beekdal Nieuwe Drostendiep, nabij Emmen, ruim 3000 historische objecten gevonden. Het gaat om onder andere gereedschap, sieraden en gebruiksvoorwerpen uit perioden van de steentijd tot en met de Tweede Wereldoorlog. Tot de vondsten behoren een gouden ring uit de 3e of 4e eeuw en een fibula uit vermoedelijk de 10e of 11e eeuw. De directeur van de Hongaarse corruptiewaakhond Ferenc Biro is aangeklaagd voor onder meer verduistering en het vervalsen van documenten. Volgens het Openbaar Ministerie zal hij 400.000 euro van zijn organisatie hebben verduisterd, onder meer voor de renovatie van zijn huis. Biro ontkent de aantijgingen. Het weerbericht. Meest droog met opklaringen. Vooral in de kustgebieden is nog kans op een bui. De minima komen uit tussen 7 en 11 graden. Woensdag is er opnieuw een afwisseling van buien en zonnige momenten. Tot zover het nieuws op je radio.
1: Verzorgd de beste muziek ooit gemaakt. Dit is Power FM.